0: I woke up, lady mooiste, mooiste seer. De Sairitein van Eden, direk aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lidrit City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl. Als
0: een zwakke munt in vioolstrif, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

woorde van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

Hello, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bikkie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En op die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Vivaldi se Lente. Hier is een van die goeie opnames van The Holy City. En hier een is in Afrikaans, deur drie van die bestes. Hulle is nou natuurlijk Dani Neus, Matthijs Roots en nog iemand.

0: Andante. Ilfatuns kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

rok. Gesê een vrou in een pakkie is die selfde bok. Sy soek een bietjie vroom vroom petrol trap. Soek een bietjie soen soen loop sy glad. Doen het vir volk en vaderland my maak.

Baie aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Wat stukken was, mag jij weer, ja. Mijn leven wil ik met jou deel. Die voorpad van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je

emmer op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal voor altijd bij mij.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

zijnde zoon. Na vrienden blijkt het te vaak, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeigheid omkap, en wil